0: mag.nl.
1: Mag, geweldig lopen, gegarandeerd.
2: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je app.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zetten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden, het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time2Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden, het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. ProRail voert de surveillance en het toezicht op het spoor deze nacht flink op en noemt de sabotage van het spoor afgelopen dag volstrekt onacceptabel en gevaarlijk. Op zo'n 30 plekken werden materialen op het spoor gelegd en gelast, waardoor treinverkeer in Noord- en Midden-Nederland werd verstoord. Bij Steenwijk reed een trein over achtergelaten materiaal, maar de veiligheidssystemen grepen in. ProRail wil nu van het kabinet snel 600 miljoen euro om het spoor beter te kunnen beveiligen. Een medewerker van een naschoolse opvang in Parijs is veroordeeld voor het misbruiken van 9 kinderen. De 38-jarige man krijgt 1 jaar huisarrest met een enkel band en 4 jaar voorwaardelijke celstraf. De kinderen waren tussen de 5 en 10 jaar oud en werden tussen 2022 en 2024 misbruikt. De man krijgt ook een levenslang verbod om met kinderen te werken. Frankrijk trekt de komende jaren miljarden euro's uit voor de aanpak van seksueel geweld en betere kinderbescherming. De oorlog tegen Iran heeft de Verenigde Staten omgerekend al zo'n 32 miljard euro gekost. Dat meldt het onafhankelijke Congressional Budget Office na vragen uit het Amerikaanse congres. Sinds februari gaat het om tientallen miljarden aan kosten voor defensie. De Amerikaanse munitievoorraden zijn flink geslonken, vooral die van Patriot-raketten. Volgens het CBO duurt het zeker 5 jaar om die voorraad weer op peil te krijgen. En de hogere energieprijzen raken de koopkracht van alle Amerikanen. En het Kennedy Center in Washington gaat wel dicht voor renovatie, maar de werkzaamheden kunnen voorlopig niet beginnen omdat een rechter een streep zette door het plan om de naam van president Trump op de gevel te laten zitten. Alleen het Amerikaanse congres kan de naam van het Kennedy Center veranderen. Trump zegt al $17 miljoen te hebben gestoken in het instituut en gaat tegen de uitspraak in beroep. Volgens hem begint de renovatie pas als het center een inscriptie ter ere van hem krijgt. Het weer, kans op regen bij zo'n 13 graden, het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige westelijke wind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en soms een bui, al dan niet met onweer, bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
7: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
8: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

Radio Seabreeze. 1098 of 1395 AM. AM. AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Al meer dan 125.000 mensen zijn deze maand intern ontheemd geraakt. De Amerikanen hebben 2 Iraanse boten vernietigd die een onbemand vaartuig van de Amerikaanse marine in beslag probeerden te nemen. Bij de aanval zijn meerdere opvarenden gedood. Het droneschip bewaakte de straat van Hormuz. Het incident is de volgende escalatie van het conflict om de belangrijke zeeroute die nu een half jaar aan de gang is. Het scheepvaartverkeer ligt bijna stil terwijl daar normaal gesproken 1/5 deel van alle olie ter wereld passeert. Door de oorlog zijn de brandstofprijzen wereldwijd sterk gestegen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

at 10 p.m. Feel the 70s with Roger Dutman. 70s Soiree at Seabreeze AM.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om één seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. De boeren zijn in afwachting van het strafrechtelijk onderzoek voorlopig vrijgelaten. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Saoedi-Arabië heeft een droneaanval op de heilige stad Mekka afgeslagen. Het projectiel was afgevuurd door Houthis in Jemen. Mekka is een belangrijke stad voor moslims. Veel gelovigen gaan op bedevaart naar die stad. De Houthis ontkennen de aanval, maar hebben wel intussen het grootste deel van de westkust van het land in handen. De Verenigde Naties roepen opnieuw om de-escalatie van het conflict. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
4: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Martin.
7: Hallo Martin.
6: Hallo.
7: Hallo. Zeg mannen.

Status Quo met Rock'n'Roll. Hit in 1985 bij ons. Bij Hilversum 3 vonden ze dit maar niks. Zelf was ik juist niet zo'n fan van die verticaal geprogrammeerde staatszender. Jij waarschijnlijk ook. Martin's Music Show. Woensdag, goedemorgen.

Dit is Seabreeze op 215 meter middengolf met Martin's Morning Music Show tot aan 8 uur. Redbone hadden we uit 1971 met Maggie. ABBA daarna uit 1978, Take a Chance on Me. En de laatste was van de Partridge Family uit 1973. Looking Through the Eyes of Love. Origineel van Gene Pitney. Luisteraars, ze zijn nog niet versleten.

Drie hits hadden we uit de jaren 60. En de T-set, dat was de eerste, Don't You Leave uit 1967. Johnny Tolotsen daarna met Poetry in Motion uit 1960. En de laatste was van Petula Clark. Downtown was een hit in 1965. Het is goud wat er klinkt. En het is 7:30 AM op 1395. Bij Seabreeze.

Er komen weer mooie platen bovendrijven. De Jam Money uit 1983, Beat Surrender. My Time daarvoor uit 1986, Female Intuition. En de eerste was van de Fine Young Cannibals uit 1989, She Drives Me Crazy. De jongens nodigen je niet uit voor het eten. En de gaan eten zeker niet.

IJzeren geduld, die jongens. Voorne was dat, Waiting for a Girl Like You uit 82. De Four Tops, die deden we daarvoor. Walk Away René uit 1968. En de eerste van de laatste, die was van Passepartout. De doodgewoonste dingen uit 77. Ik heb er nog twee voor je. Right Said Fred met Don't Talk, Just Kiss uit 92. En Frizzle Sizzle met Talk It Over uit 87. En dat was het weer. Veel plezier met de collega's. Dank voor de klandizie.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat doet aangifte tegen 7 boeren uit de provincie Utrecht wegens brandstichting en het in gevaar brengen van het verkeer. De verdachten zijn 25 tot 70 jaar oud en werden bij Breukelen opgepakt. Gisteren werden langs snelwegen en provinciale wegen branden gesticht, onder meer met hooibalen. De minister is ook woest over de tientallen sabotageacties op het spoor, waardoor het treinverkeer ernstig ontregeld werd. Het Israëlische leger heeft in de Gaza-strook Hamas-commandant Nail Abu Obaid gedood. De commandant leidde in Rafah, in het zuiden van Gaza, de brigade van de Palestijnse terreurgroep. Israël beschouwt Obaid als een sleutelfiguur binnen Hamas. In Gaza geldt al bijna een jaar een staakt het vuren, maar Israël bestookt regelmatig doelen daar. Zeker 1300 Palestijnen zijn bij die aanvallen omgekomen. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sibris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: En dan nu eruit. Vandaag met Milko Roodnat.

0: lekkere wekker wakker plaat. Natuurlijk van de formatie Status Quo. En al heel verder uit het verleden, namelijk 1979. En je hoorde Accident Prone hier op Radio Seabreeze. Ja, vrienden en vriendinnen, je moet natuurlijk uit bed komen. En daarom zeggen wij...
1: Good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you.
0: Natuurlijk iedereen een hele goede morgen. Leuk dat je luistert. Het is vandaag woensdag 16 september 2026. En tot dan 9 uur dit programma eruit. Met om 20 over 8 aanwijzingen nieuwe morgenster. 8:30 de oude nieuwsfeitje door de decennia heen. En 8:40 dan de uitslag van de morgenster. Morgen, ja, ik had het al gezegd. Ik zit hier natuurlijk met mijn plaatjes, mijn broodje en ik ben al lekker onder de douche geweest. Ik moet daar vroeg voor opstaan, maar ik doe het heel graag voor je. Lekkere muziek op de radio draaien, Radio Seabreeze. Nu te beluisteren via de 1098 AM, de 1395, die ligt er even uit. Maar er is goed nieuws, want we hebben ook tegenwoordig een app en daar kun je natuurlijk ook op luisteren. Dus lekkere muziek uit het verre verleden. Zo ook deze uit 1966. The Good, The Bad and The Ugly. London Theatre Orchestra en The Singers. Goedemorgen.

Het grote succes uit de jaren 70 natuurlijk met Saturday Night Fever was achter de rug. En de jaren 80 waren aangebroken en de Bee Gees moesten iets anders gaan doen. Onder andere deze van het album Spirits Having Flown hoorde je de titelsong. Heerlijke muziek op de radio op de vroege ochtend van de woensdag de 16e september 2026. Straks gaan we de opgave morgenster doen. Als je dan nog nooit aan mee hebt gedaan, ik kan me bijna niet voorstellen, maar het is eigenlijk heel makkelijk. We gaan een aantal aanwijzingen geven die leiden naar de morgenster, naar de oplossing van de morgenster. Rond 20 voor 9, dan krijg je de uitslag. En er is een hoofdprijs aan verbonden. Nou, die zal ik je wel vertellen. Dat is gewoon een applaus. Die krijg je van ons als je de band of artiest hebt geraden van de woensdag de 16e september. Maar eerst gaan we wat instrumentale muziek draaien van The Shadows. En dit is Guitar Tango. We gaan terug naar het jaar 1961.

0: En we toe aan de aanwijzingen voor de morgenster van deze morgen. Vandaag zoeken we een Amerikaanse zanger. Hij werd vooral bekend in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. En was het meest productief in de jaren 70. Hij bracht in de jaren 50 en 60 en 70 in totaal 14 albums uit. Hij brak door in 1958 met The Tokens. En in 1959 kwam hij met zijn eerste soloalbum, genoemd naar zijn eigen naam. En die ga ik nu even niet zeggen. Die hoor je straks natuurlijk. Om daarna 2 jaar later Circulate uit te brengen. De eerste hit in Nederland en België was in 1959-1960. En die heette O'Carroll. En in 1974 had hij een hit met A Little Love In. Nou, welke zanger zoeken we? Het lijkt me niet zo moeilijk. Maar wil je het horen, moet je blijven luisteren.
1: Eruit op Radio Seabreeze.

0: Gilbert O'Sullivan uit 1972 en All Again, Not Really. En daarvoor dezelfde melodie, maar dan gezongen door Gerard Cox. En dat ging over Toen Was Geluk Heel Gewoon. Daarin speelde Gerard Cox Jaap Kooijman. En dat die serie liep van 1994 tot dan 2009 en speelde zich grotendeels af in Rotterdam. Want Jaap Kooijman was een Rotterdams vaak mopperende RET-chauffeur. Maar dat terzijde, het is ondertussen 8:30, betekent dat ze helemaal klaar zit voor het oude nieuws. Goedemorgen, Aria.
1: Goedemorgen, Milko. Vandaag duiken we in het verleden met nieuws van 16 september 2004. Orkaan Ivan teistert de zuidelijke staten van de VS. De schade bedraagt $12 miljard en er vallen 55 doden. 1987. In de Canadese hoofdstad Montreal wordt door grote industrielanden het Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer ondertekend. 1982. In de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila bij Beirut in Libanon richten christelijke milities, de Falangisten, onder leiding van generaal Eli Hobeika en onder toeziend oog van Israëlische militairen een massaslachting aan. Naar schatting worden 2000 mensen vermoord. In 1978 is in Iran een aardbeving met kracht 7,9 op de schaal van Richter. Die verwoest de stad Tawas. 25.000 mensen laten het leven. Tot zover het oude nieuws van 16 september.
2: Eruit woensdagochtend op Radio Seabreeze.

prachtige oproep natuurlijk van Carly Simon uit 1989. It's hard to be tender, oftewel het is moeilijk om heel lief zijn voor elkaar. Dat werd gisteren natuurlijk ook opgeroepen in de troonrede van luisteren meer naar elkaar. Dat moeten we zeker gaan doen natuurlijk. Ook in de politiek. Maar daar gaan we het verder maar niet over hebben, want daar zijn we helemaal neutraal in hier bij Radio Seabreeze. We zijn natuurlijk straks toe aan de morgensterren. Ja, ik kan je nog zeggen dat het een Amerikaanse zanger, pianist en songwriter is. Hij werd geboren in 1939 en een van zijn bekendste hit is O'Carroll. En zijn muziek wordt vaak geassocieerd met popmuziek uit de jaren 60. Nou, meer ga ik er maar niet over zeggen. Wat denken jullie trouwens van een Franstalig plaatje? Dat moet toch ook eens kunnen? Het origineel was van Toto Cutugno, die komt natuurlijk uit Italië. Maar Hervé Villard, de Fransman, heeft het ook op plaat gezet. En dan heet het Reviens. Tot dan, de uitslag van de morgenster.

Ja, ik hou er zo van. Franstalige muziek. Het is altijd heerlijk om te horen. Franse chansons. En deze vooral van Hervé Villa. Revien hoorde je. En het origineel was van Toto Coutinho. Ik had het al gemerkt. Opgemerkt. Maar we zijn natuurlijk aan de uitslag van de Morgenster toe. Want daar zit jij op te wachten. En wie zoeken wij nou? Het lag er dik bovenop. Niels Sedaka. Nou, iedereen zal het waarschijnlijk wel goed hebben. En dan is dat de hoofdprijs. Je krijgt natuurlijk een applaus. En de eerste hit was natuurlijk O Carol. Maar die gaan we niet draaien. Wel deze. We gaan terug naar 1974. Het past wel een beetje bij vandaag. Want volgens mij gaat het wel lekker regenen. Dit is Laughter in the Rain. Niels Sedaka.

0: Phil Collins, ja, een Britse zanger, drummer en songwriter. Hij werd geboren in 1951. En hij is bekend als drummer en zanger van Genesis en daarnaast een zeer succesvolle solo-artiest. En bekende nummers onder andere van hem is In the Air Tonight, Against All Odds, Another Day in Paradise, You Can't Hear Real Love en One More Night. En deze uit 1985, die stond op zijn album No Jacket Required. Ja, en zijn grote doorbraak, ik zei het al, kwam in de jaren 80. We gaan wat Nederlandstalig geluid draaien. Een van de mooiste vind ik wel van Boudewijn de Groot. Dit is De Vondeling van Ameland.
1: Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golf

van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden.

Noorse formatie AHA, natuurlijk met die fantastische zanger Morten Harket. En van hun debuut studioalbum uit 1985, het gelijknamige studioalbum Hunting High and Low. En het is een mooie, prachtige ballad om mee te eindigen, want je hoort hem alweer, de eindtune. De bekende eindtune die we altijd draaien aan het einde van dit programma. Natuurlijk James Last met Biscaya. Ja, want dit programma zit erop. Hij zit al helemaal klaar aan de andere kant van het nieuws. Elibert Maathuis met zijn maatwerk in de muziek. En dit programma is er morgenochtend om 8 uur weer. Maar dan met collega-vriend Anne Zijlstra. En hij heeft ook weer een nieuwe morgenster. Oud nieuws en ook weer heel veel fijne muziek. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar Radio Seabreeze. En wij ontmoeten elkaar weer aanstaande zondagmiddag tussen 12 en 2 met het programma Music Memories. En wil je daar verzoekjes voor indienen, dan kan dat. Dan stuur je een mailtje naar Milko. En dan schrijf je met een K @radioseabreeze.nl. En dan ga ik ze zeker in behandeling nemen.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzettenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Straks om 10 uur gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. Over de kabinetsplannen voor het komend jaar wordt 2 dagen lang gedebatteerd. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de opstelling van de oppositiepartijen. Koning Willem-Alexander riep gisteren in de troonrede op tot samenwerking in het parlement. De Zuid-Afrikaanse politie heeft in het noordoosten van Johannesburg opnieuw een ontzield vrouwenlichaam gevonden. Het is al de 7e dode vrouw daar in korte tijd. De politie roept vrouwen op voorzichtig te zijn. Volgens de Zuid-Afrikaanse autoriteiten is het nog te vroeg om te zeggen of het om meerdere daders of om 1 seriemoordenaar gaat. De reeks dodelijke vondsten in het land hebben de zorgen over geweld tegen vrouwen en kinderen opnieuw aangewakkerd. Gemiddeld worden er in Zuid-Afrika 45 moorden per dag gepleegd. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: 5, 4, 3, 2... 1.
8: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
9: The greatest music ever made. Classic hits.
10: Seabreeze. Seabreeze AM.

Cycles aan the Birds and the Bees. Het begin van Maatwerk in de Muziek op deze woensdag. Tot 10 uur ben ik weer bij met een reis door al die mooie nummers. En ik heb er wat uitgezocht uit de platenkast hier rechts van mij. En ik hoop dat je het leuk vindt. In ieder geval kwamen we eruit vanochtend natuurlijk weer met Melko Roodnat. Zijn laatste dag in zijn oude huis. Alle verhuisdozen zijn ingepakt. En morgen vertrekt hij naar zijn nieuwe plek. En ja, dat is toch altijd spannend. Ik wens hem heel veel succes en heel veel plezier. Hier natuurlijk. En wij gaan door. Gladys Knight and the Pips. The best thing that ever happened to me.

0: Danced Away, Country van Dina Carter. Allemaal bij Maatwerk in de Muziek. Ja. Van maandag tot en met vrijdag ben ik bij tussen 9 en 10 met al die mooie nummers. En we gaan naar 1959. Teddy Scholten, de eerste plaats op het Eurovisie Songfestival met 21 punten.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

blijft toch leuk natuurlijk. 1959, de eerste plaats op het Eurovisie Songfestival voor Teddy Scholte. Ja, met 21 punten. Toen ging het nog echt over muziek. En ja, tegenwoordig gaat het toch heel veel ergens anders over. En ook over hele andere muziek. Het is wel leuk om dat terug te zien natuurlijk. We gaan naar Lisa Stansfield, All Around the World.

inderdaad, Moshe Dades, RS2. Ze deden mee aan het Eurovisie Songfestival in 1973 en behaalden de tweede plaats. En dit is Terry Jacks, The Seasons in the Sun.

Seasons in the Sun van Jerry Jacks. En we gaan naar het nummer The Windmills of Your Mind. En ik weet niet of je het weet, maar het is eigenlijk een muziekstuk dat gecomponeerd werd door Michel Legrand. En dat ken je natuurlijk wel, het orkest van hem. En er werd een Amerikaanse tekst voorgemaakt door Alan en Marilyn Bergman. En er zijn twee uitvoeringen die erg bekend waren. De eerste was van Noel Harrison in 1968. Maar er zijn heel veel mensen die kiezen voor Dusty Springfield. Nou, ik deed het ook. The windmills of your mind. Like a

was je wel een bezoeker van de disco in die tijd. Karen Young was dit met Hot Shots en ze stond in de disco top 100. Ach ja, ik kon het toch niet laten. Abba, I Have a Dream. Heb ik soms ook wel.

Abba, I have a dream. Nou, eerlijk gezegd, ik droom eigenlijk nooit. Ik slaap gewoon heel vast. En ja, dan denk ik wel eens, hoe zou het gaan als je droomt? Nou, ja, als ik droom, dan heb ik koorts, geloof ik. Maar goed, nee, gekheid. We gaan naar La Bionda. One for you and one for me, natuurlijk.

Deze kwam uit de Disco Top 100. George McRae en Rock Your Baby. Het is de tijd voor Nederlandstalig en we gaan naar 1969. Een jaar waarin Lenny Coeur het Eurovisie Songfestival won als één van de drie winnaars. En dit heerlijke nummer, De Troubadour.

Barry Cooper en de Troubadour in 1969. Natuurlijk begeleid door een orkest, maar ook zij met gitaar. En Piet Sauer begeleidde haar ook op zijn gitaar. Ja, het is maar even dat je dat beeld weer voor je hebt. We gaan naar 1981. Making Your Mind Up. Weet je nog? Bugsfish.

Ever Very Railroad Man, Shocking Blue. En dan kijken ze op de klok. Ja, het is bijna tijd voor het nieuws, de reclame en natuurlijk Koffie Compleet met Tom Polderman. Ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. Aan die laatste plaat, ach ja, ik dacht een instrumentaaltje.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Rond deze tijd gaan in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen van start. De komende twee dagen wordt gedebatteerd over de kabinetsplannen voor het komend jaar. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij, PRO, aan het woord, Jesse Klaver. Morgen komt premier Jette naar de Kamer voor tekst en uitleg. Of het minderheidskabinet voldoende steun in het parlement en in de Senaat krijgt, is nog zeer de vraag. Alles hangt af van de oppositiepartijen. Rusland heeft vannacht energieinfrastructuur in de centrale Oekraïnse regio Poltava bestookt. Een Russische drone heeft ook een niet nader genoemde industriële faciliteit geraakt. Om die reden zijn in Polen twee luchthavens stilgelegd. De vliegvelden van Lublin en Rzeszów hebben de vluchtactiviteiten tijdelijk opgeschort vanwege de inzet van militaire vliegtuigen. De Poolse luchtverkeersleiding voert volgens het leger preventieve operaties uit in verband met de Russische raketaanvallen. De geplande staking van de 5000 Schiphol-beveiligers die voor vandaag gepland was, is afgeblazen. Schiphol en de vakbonden hebben een akkoord bereikt. Er zijn onder meer afspraken gemaakt over de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Beveiligers krijgen na 5 of meer achtereenvolgende werkdagen minimaal 48 uur aaneengesloten rust. Ook komen er meer regels over roulatie en fouilleren voor vrouwelijke beveiligers. In Los Angeles is een nieuwshelikopter van de zender NBC neergestort. 3 inzittenden kwamen om het leven. Een 4e persoon is naar het ziekenhuis gebracht. Het toestel stortte neer op een parkeerterrein in de wijk Chatsworth. Een van de slachtoffers zou een voetganger zijn. De helikopter was onderweg om live verslag te doen van een busongeluk waarbij 2 mensen waren omgekomen en enkele anderen gewond waren geraakt. Het toestel stortte neer en vloog na de crash in brand. Het weer, vooral aan de kust flinke regenbuien, boven land ook droge perioden. Bij een matige tot vrij krachtige westenwind wordt het vanmiddag ongeveer 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Heerlijk, hè? If You Be My Woman. Fantastische mooie song van de Volendamse Kersen. Dat is ook alweer een oudje, hoor. Wat je niet zo vaak op de radio gehoord hebt, trouwens. Hij komt uit 1974, om precies te zijn. Heerlijk, zo'n plaat als deze van de Kersen. Ja, muziek die je eigenlijk wat minder vaak hoort, hè?
1: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid en bijzonder hartelijk welkom. Ja, dit is woensdagmorgen. En ja, gisteren was het natuurlijk Prinsjesdag. En daar hebben we allemaal naar de koning zitten kijken. Met zijn gevolg en dat soort dingen meer. Ik vind het allemaal een beetje tutterig. Ja, ik weet het niet hoor. Dat zal wel aan mij liggen. Maar ja, in ieder geval. Het gebeurde allemaal gisteren in Den Haag weer. En ja, hij heeft niet zo heel veel te vertellen gehad. Want ja, ze zijn er nog niet helemaal uit in Den Haag. Hoe het allemaal moet gaan lopen de komende periodes. Ja, wat wel de feit is, laatste vrienden, is dat het lichaam gisteren gevonden is van zanger Ben Saunders. Een misdrijf wordt uitgesloten, wordt er gezegd. Maar het lichaam dat dinsdag is gevonden in een recreatieplas in Arnhem-Zuid, dat is vrijwel zeker van Ben Saunders. Dat melden diverse bronnen aan diverse sites. De politie was al sinds vorige nacht op zoek naar de man die in 2011 de eerste editie van The Voice of Holland won. Weet u dat nog? Dat is lang geleden, hè? Maar ja, het was wel zo. Het was een goede zanger. Hij deed het allemaal goed. En wat er precies gebeurd is, Joost mag het weten, vind ik ook niet zo belangrijk. In ieder geval, Ben Saunders, hij is niet meer. When a man loves a woman.

0: Soundert. Helaas, hij is niet meer, laatste vrienden. Fantastisch mooi nummer wat hij gezongen heeft. When a man loves a woman. Ja, ik vind het werkelijk. Het is wat. Ik was even schrikken gisteren dat allemaal gebeurde. En ja, maar ja, je doet er helemaal niks tegen, laatste vrienden. Waarom het allemaal gebeurd is, waarom die uit die plas gehaald is, waarom die, Joost mag het weten, ik weet het niet.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie. Koffie compleet.
0: Hey Annie, zou je mijn tasje even vast willen houden? Nou.

Die Annie, ja, een lekker plaatje was dit. Uit het grijze, wijze verleden. En het werd gebracht door, ja, hoe heet ze ook alweer? Miggy. Ja, Miggy heette die dame. En Annie, hou jij mijn tasje even vast? Nou, doen we. Ja, zeker weten. Wie weet wat er allemaal in die tas zit, hè? You never know.

Chestnut Mare. En weet je wat een Chestnut Mare is? Ik kan u vertellen, luister vrienden. Het is een merrie, een paard eigenlijk. Een paard wat een beetje roodbruinig is. En ja, de kleur van een vos heeft. En daarom noemen ze het een vosmerrie. Dat is de Chestnut Mare waar de beurs het over hadden. Geweldig, hè? Ja, vind ik ook.

0: kleine kikkerlandje die heel veel Beatles muziek ten gehore brengen. Het is hartstikke leuk om naar te luisteren, eerlijk is eerlijk.
1: De grootste hits uit meer dan 50 jaar pophistorie.
0: Radio Cyberis, Europe's number one radio, het station waar muziek in zit met de mooiste muziek van de hele wereld en wijde omgeving. Ja, het is wat.

0: van Van Morrison. Luister, dat is ook alweer heel lang geleden. Heerlijk. Ja, nou, we gaan hem niet weg, hoor. Maak je niet ongerust. We gaan nog heel veel leuke dingen doen hier op Radio Sybaris. En zeker vandaag ook in het programma Koffie Compleet. En daar doen we het voor, hè.
1: Koffie
0: voor
1: u. Goedemorgen.
2: En vandaag met Tom Polderman.
0: Nou, en op. Haha, en hier is Sol Hansen. De Big City.

0: of Pretty.
1: Big City, de grote stad, ja, daar hebben ze het niet, hè, waar ik het nu ga over hebben. Ja, het is allemaal wat. Want in West-Friesland, luister vrienden, daar hebben ze heel veel appelboomgaarden en perenboomgaarden en gaan ze maar door. Door de vele zonuren van deze zomer heeft het fruit in West-Friesland een heel hoog suikergehalte gekregen. Fruit houdt van zonnestraaltjes is namelijk, en hoe feller de zon, des te meer suiker een vrucht aanmaakt. En dat proef je bij elke hap. Ja, de appeltjes en de peertjes zijn niet zo heel erg groot, maar ze zijn super lekker.
2: Herinnert u zich deze
3: God of Hellfire, and I bring you

pokerherrie, hè? Wat een pokerherrie, onvoorstelbaar. Ja, het is wat allemaal. The Crazy World of Arthur Brown en het nummer Fire. Ja, You Gotta Burn. Weet je wat, we gaan een andere plaat draaien. We gaan een hele mooie draaien van Frank Isaac, The Guardian Angel. Dat is mooi.

Heerlijk, hè? Fantastisch mooi nummer van Frank Isaac. The Garden Angel. De angel, ja, uit de tuin. Heeft u er wel eens gezien? In de tuin kijken. Dan heb je kans dat je een ezeltje ziet, een engeltje. Je weet het maar nooit. Ja, wat hebben de mensen er toch aan om altijd maar weer in te breken bij brandweerkazernes in Nederland, luister vrienden. En dan ja, dat hele belangrijke gereedschap over het algemeen mee te nemen en te jatten, waarmee ze auto's kunnen openbreken als daar ongelukken gebeurd zijn. En er staan levens op het spel. Ja, het is werkelijk verschrikkelijk. Ook in het Noord-Hollandse Huizen is er in de nacht van 14 op 15 september tussen 11 uur 's avonds en 11 uur en de volgende dag, dinsdag 15 september, 11 uur 's morgens, ja, een inbraak geweest. Het zal ongetwijfeld wel 's nachts gebeurd zijn, want overdag, dan valt het op als ze het doen. Ze hebben daar een ruitje ingeslagen van een van de deuren en ze zijn naar binnen gegaan om het nodige gereedschap mee te nemen. Nou, je zou haast hopen, en luister vriend, ik mag het niet zeggen, maar je zou haast hopen dat die gasten zelf ooit een keer ja, een ongeluk krijgen en dat de brand weer dan geen gereedschap heeft om ze uit de auto's te halen. Ja, je zou het haast hopen. Mocht het zijn dat iemand wat gezien heeft of wat dan ook, dan kan je bellen met de politie in het Noord-Hollandse Huizen. Ze zijn echt razend nieuwsgierig wat er precies gebeurd is en wie dat gedaan heeft en gaan ze maar door. Dus mocht het zijn dat je tips of informatie hebt over de inbrekers, ze horen graag bij de politie.

Hey, say hello, hallo. Ja, nou we zeggen het door. René Vroger was dit. Ja, wat een leuke plaat ook weer. Heerlijk, die muziek hier op Radio Seabreeze. We doen het met alle soorten van genoegen. En ja, wij weten dat u er allemaal van houdt. En dat is de reden dat heel veel mensen altijd luisteren naar ons radiostation. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. We gaan een leuke plaat draaien van een groepje uit Zweden. En dan heb ik het over, ja hoor, geloof het of niet. Som vatten. Simone Moreno, ja, de groep Eken uit Zweden vandaan.

0: Heerlijk, hè? Ja, ik vind het een lekker plaatje. Een plaatje waar je vrolijk van wordt, laten we eerlijk zijn. Een plaatje van de groep Eken uit Zweden, zoals gezegd. Met Simone Morino en het liedje heet Somvatten. Ja, ik word echt vrolijk van deze muziek. Jim, kan het ook niet helpen.
1: Radio Seabreeze AM.

0: Een van de grotere hits van Ben Kramer, luister vrienden. En dat was op het einde, niemand die hij verliet. Het plaatje wat geschreven is, destijds door Pierre Carter alias vader Abraham, die heel veel mooie liedjes gemaakt heeft en geschreven heeft. En heel veel artiesten hebben de muziek van Pierre Carter alias vader Abraham destijds gebracht.
1: Go, go!
2: This is Radio Seabreeze, now broadcasting on 1395 and 1098 AM, 24 hours a day.
0: Het is maar dat je het weet, luister vrienden. Morgenavond dan is het donderdag. Ja, dan hebben we weer het programma Giddy Up Country, hè, hier op Radio Seabreeze. En waarschijnlijk komt Nancy Soon daar ook wel bij, hoor. Every Country Dance.

country song dat ik hier tegenkomt. En ja, morgenavond hebben we natuurlijk Giddy Up Country tussen 8 en 9 uur hier op Radio Seabreeze. En ja, daar hoor je heel veel fantastische mooie country platen in dat programma. Even kijken, hoe laat is het eigenlijk? 11:05. Nou, de hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffie Compleet, laatste vrienden. Ik heb het met veel plezier gedaan. Morgen ben ik er weer met een hele nieuwe aflevering van Koffie Compleet. En zometeen is hier weer onze eigen Wiebe. Ja, ik heb met trots op je, Wiebe, dat het programma gewoon doorgaat. Ondanks wat jij allemaal meemaakt de laatste tijd. Eerlijk is eerlijk. Goed, wat mij betreft een hele fijne dag verder. En ik hoop dat je morgen weer aan de radio geklemd zit. Na het programma van onze eigen Elibet ben ik er gewoon weer.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Radio Seabreeze. Justitieminister Van Weel is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. De minister zei dat voordat hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er anno 2026 genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, ook dat komt ergens vandaan, zei Van Weel. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Weel. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euro loodvrij kost nu bijna 2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saudi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna 2,78 euro. Dat is geen record. In april lag de piek op 2,82 euro per liter. Ursula von der Leyen heeft in haar jaarlijkse speech opgeroepen om te komen tot een Europese Veiligheidsraad. Ze wil dat de EU voor haar eigen veiligheid gaat zorgen en snel onafhankelijk wordt. Beoogde leden van die nieuwe Veiligheidsraad zijn behalve de EU landen als Canada, het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Oekraïne. De nieuwe organisatie kan naast de NAVO bestaan. De NAVO worstelt met de vraag hoe er moet worden omgegaan met een eventuele Russische aanval. Vandaag beginnen in de Tweede Kamer de algemene politieke beschouwingen. Tijdens dit jaarlijkse debat na Prinsjesdag wordt er gesproken over de kabinetsplannen die gisteren zijn gepresenteerd. Vandaag zijn de partijen aan het woord. Morgen zal premier Jette alle door de Kamer gestelde vragen beantwoorden. Als eerste komt de leider van de grootste oppositiepartij PRO aan het woord, Jesse Klaver. Het weer, afwisselend bewolkt en af en toe wat zon, maar ook enkele verspreide buien. Bij een matige tot vrij krachtige west- tot noordwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
4: Koud, hè?
6: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
7: Oh, mijn schaaf, de gek is zo heftig, hoor.
8: Landgenoten.
9: Binnen zonder kloppen.
10: Baby, maar lekker.
9: Waar is iedereen dan? Hallo!
11: Dit is Binnen zonder kloppen met Liebe Christ.
12: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze, 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die vanmorgen al om 7 uur zijn begonnen. Het vijfde programma op deze Sea Breeze dag zit weer stamvol nostalgie. En ik ben de beheerder van dit uur Wereldradio. Mijn naam is Wiebe Christ. Tot 12 uur kun je deze keer genieten van muziek uit de 60's. De makers zijn zoals gewoonlijk voor een groot deel internationaal. En dit zijn de artiesten die we zo graag horen. Chuck Berry, The Beatles, Jan en Dean, Paul Anka, The Rolling Stones, John O'Hara and his Playboys, The Birds, The Hollies, Elvis Presley, Sam Cooke, Kim Sonneveld, Salvatore Adamo, The Cats, Johnny Otis en we begonnen de show met de Engelse garage band The Troggs uit het Engelse Andover en With a Girl Like You, dat in de zomer van 1966 de eerste plaats haalde. De zanger Rick Presley schreef het nummer en werd geïnspireerd door Barbara Ann van de Beach Boys. Het woord Troggs is een afkorting van Troglodytes, wat holbewoner betekent. Andere grote hits waren I Can't Control Myself, Love Is All Around, Give It To Me en Wild Thing. De tweede single in de show is van Paul Anka. De wereldberoemde singer-songwriter werd geboren in Ottawa, Canada, als zoon van Arabische immigranten. Zijn grootste hits waren Diana en Put Your Head On My Shoulder. Hij scoorde met Dance On Little Girl in 1961 de vijfde plaats.

triootje Hits from the 60s non-stop zijn te gast Elvis Presley met Moosey Dan, ook wel bekend als The Wooden Hearts. Het Amerikaanse surf rock duo William Jan Berry en Dean Ormsby Torrance staan klaar met The Little Old Lady from Pasadena. En nu is de Amerikaanse rocker Chuck Berry en You Never Can.

verraden plaat komt deze keer uit België. Hoewel iedereen denkt dat Salvatore Adamo uit Frankrijk komt. Hij werd geboren op Sicilië en groeide op in Wallonië. In 1965 kwam zijn hit La Nuit uit, die de 18e

In het tweede triootje van drie non-stop British hits verwelkomen we de Beatles met Hey There's a Week uit 1965, de Hollies met Listen to Me uit 1968 en nu eerst de Rolling Stones en It's All Over Now. Die hadden er een hit mee in 1964. Het origineel is geschreven door Womack & Womack.

0: Zometeen hoor je Sam Cooke en The Wonderful Worlds. Dat gaat over Barbara Campbell, Cooke's liefje op de middelbare school. In 1960 verscheen het nummer dat gecoverd is door onder andere James Taylor, Art Garfunkel en Herman's Hermits. Die komt zo. Eerst is er telefoon. Van de Amerikaanse alleskunner Johnny Otis uit California. En de telefoon baby.
1: Hallo Johnny.

In het derde triootje oud en een beetje non-stop foutstag gepland. Wim Sonneveld en Frater Financiers uit 1965. The Birds met Mr. Tambourine Man. En als eerste The Cats en Scarlet Ribbons uit 1969.

0: Hoe kan er verliegen van, zeg? Goedenavond samen. Dag, hè.
1: Oh, verrek, nou zie ik het, het zijn leken.
0: Mag ik even de gitaar stemmen, alsjeblieft? Geef u mij eens even de A van Antonius, alsjeblieft. En de B van Benedictus. Dank u wel, hoor. Ik ben Frater Venantius uit Schin op Geul. Beter bekend als de zingende frater. Niet te verwarren met die andere artiest uit Ubach over Worms. Dat is de pratende pater. En dan heb je nog, schijnt het in Schimmert, de brullende broeder. En in Herkenraad hebben ze dan ook nog een kroenende waardemoeder. En als ik goed ben ingelegd, in Zusteren twee zuchtende zusteren. Maar ik neem aan dat u mij daar niet mee verwacht. Verschoning dus. Maar het mos me even van het hart. Ik zing liedjes die de mensen pakken en iets meegeven. Voor hun ongelukken en hun ongemakken. Ik zing wijsjes over al het mooie en het schoon in de schepping. Ik zing alleen helaas nooit wijsjes over meisjes. Nee, maar dat komt nog wel, zeggen ze bij ons in de kloosterfamilie. Na het concilie. Zeg, dat concilie duurt nog minstens 25 jaar, hè? Nou ja, de 10 overlevenden worden dan automatisch kardinaal. Dat is een goeie, hè? Die hek uit de recreatiezaal. Weten ze veel, zeggen ze bij ons in Schin op Geul.

Zeg, als u zin hebt om mee te zingen, graag hoor. We zitten er toch zo gezellig, ecumenisch, onder elkaar. Weet u de laatste spreuk al van de ecumenische beweging? Samen naar de kerk. Ja, gezellig. Ja. Moet je nog een puul, zeggen ze bij ons in Schin op Geul.

even iets vertellen over de kerstdagen. Het was enorm koud, hè, met de kerstdagen. Het is nou lang zo koud niet meer als met de kerstdagen. Maar het was met de kerstdagen reuze koud, hè. Ik liep op straat, ik dacht bij mijn eigen kom. Verdullen me, financiën, dacht ik. Ik ga eens even een hartverwarmertje kopen, hè. Ik wil een cafeetje binnen gaan, wat zie ik voor de deur zetten? Een nonnetje. Ik zeg, mens, wat zit je daar te doen? Ze zegt, vader, ik haal op voor kerstmis. Ik zeg, zuster, is die blauw van de kou? Ga eens gewoon even mee naar binnen. Ze zegt, vader, een non mee in een café? Ik denk er niet over. Ik zeg, mens, je ziet blauw van de kou? Ga eens gewoon mee naar binnen. Ze zegt, ik doe het niet. Ik zeg, je doet het wel. Je gaat gewoon mee naar binnen. Vooruit, ziet op. Dat ze nou vooruit, maar dan in een donker hoekje, hoor. Afijn, we zitten in een donker hoekje. Ik zeg, je gaat ook iets gebruiken. Je neemt een dubbele jenever. Ze zegt, vader, een non-jenever? Ik zeg, jawel, een non-jenever. Je ziet blauw van de kou, straks gebeurt er iets met je, vooruit, schiet op. Ze zegt, ik zeg, je doet het wel, je neemt een dubbele jenever. Dat ze nou vooruit, maar dan in een koppie. Fijn, er komt een ober. En ik zeg tegen die ober, ober, voor mij een vermoedje en dan nog een dubbele jenever en een koppie. En die ober die roept naar het buffet, 1 vermoed en een dubbele jenever en een koppie. Toen roept de man van achter het buffet, is die verrekte non er nou weer?

15 in de show is van de Bee Gees. De Spicks and Specks kennen we heel goed, maar ik heb er hier ook een Mercy Beat versie van John O'Hara en his Playboys uit Glasgow. Oordeel.

afsluitende instrumentale is The Mexican Shuffle, gemaakt door Herb Albert en zijn orkest. Met dit vrolijke deuntje gaan we naar het 12 uur radio nieuws, gevolgd door Bart de Zwart en de Middagbreeze. Morgenochtend om 11 uur ben ik er weer met een nieuwe binnenzonder kloppen. Vol verrassende, interessante en swingende uitsmijters van toen aan nu op Radio Seabreeze. Always your marvelous station 24 hours a day. Europe's number one.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Sea Breeze. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media zoals TikTok en Snapchat verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. Justitieminister Van Wil is ervan overtuigd dat de daders van de spoorsabotages van gisteren worden opgepakt. Dat zei hij voor hij aanschoof bij de algemene politieke beschouwingen. Volgens de VVD-bewindsman zijn er genoeg manieren om de misdadigers te vinden. Er is materiaal achtergelaten, dat komt ergens vandaan, zei Van Wil. Ook moeten de politie en het OM niet worden onderschat. We hebben heel veel technieken en we komen erachter, aldus minister Van Wil. De prijs voor een liter benzine aan de pomp langs de snelweg was nooit eerder zo hoog. De gemiddelde adviesprijs ligt nu nog iets hoger dan het record van een week geleden. Een liter euroloodvrij kost nu bijna €2,73. Gisteren steeg de benzineprijs ook al met 4 cent door de sluiting van de belangrijke Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. De gemiddelde adviesprijs voor een liter diesel is opgelopen tot bijna €2,78. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sea Breeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

plaat uit 1982. Doe maar een Doors Day. En het is even een Dream Sessions moment in Bart's Middag Breeze. En Dream Sessions hoor je iedere zondag, dinsdag en woensdagavond om 11 uur 's avonds met de mooiste love songs. Dit is Simply Red.

Hit the Road Jack. En die komt uit 1961. En is een van de nummers waarmee hij definitief zijn plaats in de muziekgeschiedenis veroverde. De combinatie van zijn karakteristieke stem, de energieke samenzang en het onweerstaanbare ritme maakt deze plaat nog altijd even aanstekelijk als destijds. Met een knipoog vertelt het nummer het verhaal van iemand die zonder pardon de deur wordt gewezen. Een onverwoestbare soul-klassieker die ook na al die jaren niets van zijn charme heeft verloren. In Bart Smith Ray Charles. Hier is Hit

0: luister altijd.
1: En je luistert naar de 1098 of de 1395 AM. Of op onze stream live.radiosybris.nl.
0: Hip-hop.

Paul en eet smakelijk. Dit is Bart Middagbreeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 op Radio Seabreeze. Met nu muziek van de film Footloose. Dit was uit 1984. Kenny

Met als weer een wereldwijde nummer 1 hit van Diana Ross, Upside Down uit 1980. Tot 1 uur vanmiddag, Bart's Middagbreeze met nu muziek van Sade, The Sweetest Taboo.

1987 en is meteen ook de grootste hit van de Britse band. Met de opvallende mix van funk, synthpop en een onweerstaanbaar refrein kreeg het nummer een heel eigen geluid dat perfect past bij de jaren 80. De titel verwijst naar het gevoel vast te zitten in de dagelijkse sleur, maar de muziek bruist juist van energie. Een heerlijke jaren 80 klassieker die nog altijd verrassend fris klinkt. In Bart's Middagbreeze, Living in a Box met Living in a

Romantische uit 1975. De Stylistics. And can give you anything but my love. En daarmee zijn we het einde gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je op onze website www.radiosibris.nl. We gaan eruit met Bonnie Tyler en The Total Eclipse of the Heart. Jord, bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Morgen zijn we er gewoon weer om 12 uur hier op Radio Sibris. Graag tot dan. Dag.

0: met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman, Bartina, is op 65-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van chronische borstkanker. Er is door de KNVB, meerdere Oranje Internationals en FC Barcelona, waar Koeman speelde en trainer was, met verdriet op gereageerd. De KNVB wenst Ronald hun kinderen en kleinkinderen heel veel kracht toe en FC Barcelona betuigt medeleven. Ronald Koeman maakte haar overlijden bekend op Instagram. Onder het bericht stromen de reacties binnen. Onder andere van Denzel Dumfries, Edwin van der Sar en clubs als Ajax en Feyenoord. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. De Europese Unie wil dat social media, zoals TikTok en Snapchat, verboden worden voor kinderen onder de 13 jaar. Jongeren tussen de 13 en 15 kunnen een mini-account krijgen met toezicht van de ouders. Dat heeft Europese Commissievoorzitter von der Leyen aangekondigd. Donderdag wordt het plan officieel gepresenteerd onder de naam EU Kids Act. Bij de meeste social media geldt overigens al een leeftijdsgrens, maar die is volgens experts makkelijk te omzeilen. Zij willen al langer wetgeving. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Start de motor! De boerderij wacht!
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Het gebeurt hier.
8: Veel plezier.
9: Echt lekker.
8: Met Pauw's Muziekboutique.

0: Bas Muziekboutique.
1: Welkom. We hebben net de week doormidden gezaagd. We zitten weer wat dichter bij het komende weekend dan dat we bij het afgelopen weekend zaten. En Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Seabreeze. We begonnen met een mooi uit het jaar 1967. The Small Faces en Ichiko Park muziek uit het Flower Power tijdperk. Dit is een van de platen uit de nadagen van Donovan, althans wat zijn notering.

Nou, zijn glorietijd lag toch in de jaren 60, Donovan. Deze was uit het begin van de jaren 70, Salvation Stamp. Mary Hopkin deed in 1970 mee met het Euro Song Festival met Knock Knock Who's There. Zij won als tweede na Dana met Olka.

heeft zoveel hits op zijn naam staan. Ademo, Dama Hotta, dit was er eentje van. Voor deze dame moet je volgens mij erg uitkijken. Eartha Kitt. Ze heeft maar één vraag deze woensdagmiddag. Where is my man?

0: Ik weet het niet, maar als je morgens wakker wordt met zo'n stem naast je, kan ik me voorstellen dat je denkt van, nou, ik ga even een straatje om. Eartha Kitt. Dat was wel een aardige hit in de jaren 80. Where is my man? We gaan er eentje draaien uit die galerij der Hollands Glorie. Boudewijn de Groot en Ellen Nieman. En dit is een mooie Nederlandstalige klassieker.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjes kat, want hij heeft last van muizenissen die nesten.

Een schitterende Nederlandstalige klassieker uit de jaren 60. Ellie Nieman, een Boudewijn de Groot, heeft winst in de galerij der Hollands Glory. Meester Prikkebeen. En dit is, ja, je weet het, Abba.

Ja, ja, dat wordt weer even graven in het geheugen. Waar was jij toen deze plaat van Elvis Presley een hit was?

Heerlijk, die oude van Elvis Presley. Nou, dat echt eventjes diep in de jaren 60 met Good Luck Charms. En als je denkt, wat gebeurt er nou? Het is even tijd voor een instrumentaaltje, want dat gaan we wat meer doen. Dat heb ik al eerder verteld en dat heb je ook al gemerkt de afgelopen weken. Dit is het Nederlandse gezelschap, de Future World Orchestra. En de nummer luistert naar de titel Roulette.

0: synthesizer pop van Nederlandse bodem. Ik denk dat ze zich een beetje hebben laten inspireren door Jean-Michel Jarre, maar daar is niks mis mee. De Future World Orchestra, Roulette, het was een klein hitje in het jaar 1983. Maar ja, goed, niet elke plaat wordt een hit, hè?
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: We hebben er weer zo eentje uit het jaar 2025. Carol G en Papacito. Het haalde de hitparade niet.

0: Het viel naast de hitlijst. Eigenlijk wel jammer. Het is een leuk nummer. Daryl G. En Papazito. Dit is Stevie Wonder.
1: Hey mama, you understand that?
2: No.
1: Well, like I don't understand how you can, 'cause like I've been to, you know, Paris.
0: Don't you worry about a thing.

is ook een van die artiesten waar je niet zo gek veel meer van hoort. Maar ja, ze worden allemaal een dagje ouder. Joe Jackson. Stond garant voor toch wel mooie muziek in de jaren 80 en in de jaren 90. Stepping Out, dat was de titel van het nummer dat je net hoorde. En ken je deze nog? Oho, dansbare muziek op de woensdagmiddag hier bij Radio Zebris. Michael Sambello. En dit is Maniac. Afkomstig uit de film Dirty Dancing.

0: Ja, je snapt het al, denk ik, hè? Het was wederom geen straf om de plaat uit te zoeken voor dit programma. Michael Sambella, het fraaie Maniac. En ja, daar gaan we weer.
1: De galerij, de Hollands glorie. De mooiste Nederlandstalige.
0: Het nummer werd geschreven door Stef Bosman bij de beste zangers. Zong Mist Montreal het tot ontroering van de man die het lied oorspronkelijk schreef. Dit is Door de Wind.
2: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

Blijft een schitterend nummer. Het debuut destijds van Bronsgebied, Small Town Boy. We zijn wel aan het einde gekomen van deze aflevering van Mijn Muziekboutique. Ik heb nog één nummer voor je en daarvoor gaan we even naar Parijs. Dat is een nummer dat denk ik in Nederland nooit zal doorbreken. Maar als je gaat zoeken, kom je hele mooie platen tegen. Zoals deze, Monsieur Chevy. We staan op de daken van Parijs en kijken uit over al die zinken daken van de huizen in die stad der liefde. Sur le toit de Paris. Monsieur Chevy, veel plezier met Erik. En wat mij betreft, tot morgen.

0: met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïense troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. Tijdens de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer heeft pro-leider Jesse Klaver gezegd dat het tijd is dat premier Rob Jetten nu leiderschap toont. Hij vindt dat het tijd is om orde op zaken te stellen in de coalitie, zodat er eindelijk een duidelijke koers kan worden gekozen. Het kabinet is verdeeld, kiest geen richting en weet niet hoe het aan meerderheden in de Tweede Kamer moet komen, aldus Klaver. Tijdens de eerste openbare zitting over de explosie in de kelderbox in Amsterdam-Osdorp op 12 juni heeft de officier van justitie gezegd dat er een heel wapenarsenaal lag. Door de ontploffing is een van de twee verdachten beide benen en een stuk van een hand kwijtgeraakt. Nog 6 anderen raakten gewond, waarvan 2 ernstig. De verdachten, 23 en 24 jaar, waren volgens justitie bezig met het maken van pakketten met flitspoeder die bij plofkraken gebruikt worden. Hun DNA is op meerdere voorwerpen, waaronder een wapen, gevonden. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sea Breeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sea Breeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Snow Patrol en Shut Your Eyes uit ons basisjaar. Mag ik zeggen een zeer goed dag. Dit is de bouw alweer. Twee uur lang ben ik bij hier op de radio, zo gezegd. Twee uur lang gaan we terug in de tijd. Twee uur lang gaan we kijken naar hitjes en wat informatie over een bepaald jaar in de geschiedenis. We gaan terug naar een jaar dat we gaan kijken naar Nederland. We gaan naar België. We gaan even kijken wat er zit. Wat met banken is er wat aan de hand dit jaar. En nog veel en veel meer. Ook waren er dit jaar hits te bewonderen. Nou, eens kijken in de non-commerciële lijst, zo gezegd, de publieke lijst. Wat stond daar in de top 100 over het jaar op nummer 10 tot en met 1? Op nummer 10 stond daar Fascination van Alphabeat. En 9 was voor 4 Minutes to Save the World van Madonna, Justin Timberlake en Timbaland. Dan All Summer Long van Kid Rock op nummer 8. En 7 was voor Father and Friends van Alan Clark. American Boy, Estelle samen met Kanye West op nummer 6. En 5 was voor Coldplay, La Vida, La Vida. Vida, La Vida. Ja, moet goed zeggen. Duffy dan met Mercy op nummer 4 dat jaar. En Sweet About Me van Gabrielle Climby op nummer 3. 2 was voor Valerie. Mark Ronson samen met Amy Winehouse. En op nummer 1 in ons basisjaar voor vandaag, zo gezegd. We zitten in 2008 en op nummer 1 was het Amy MacDonald en This Is The Life. Nou, die gaan we straks misschien nog een keertje horen. Maar eerst even deze hele mooie van Milo en IO Technology. She work the girl, she work the bow, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do. Doing a thing right on the floor and money, money she making. Look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lustin' for her? Going crazy, face it.

0: Christian die in 1975 een hele grote, hit met dit nummer had. Ja, weer een paar woordjes over te slaan, moet ik niet doen. We zijn met je bezig met 2008, het basisjaar voor de komende twee uur. Het jaar dat de kredietcrisis was. Hè. Het Amerikaanse congres die neemt het plan Paulson aan. Dat is een grote ingreep in de Amerikaanse economie. En dat is een beetje de grootste ingreep sinds, voor de mensen die het weten, de New Deal ooit is ontstaan in Amerika.
1: Testing, testing, one, two, testing, one, two. In the-

De dames Bewitch in 1998 waren ze werelds in Engeland. En een heel klein beetje hier aan de andere kant van het kanaal, zo gezegd. En ze brachten dus één of twee van die plaatjes uit. En dit was één van die nummers die het een beetje deed in de Nederlandse hitsparades in 1998. En nu dan terug naar het jaar 81. Ja. En dat doen we met High Glass en You'll Never Know.

kan er ook niks aan doen. Amy Winehouse and You Know I'm No Good. En komt allemaal uit ons basisjaar 2008. En laten we eens gaan kijken wat er allemaal meer is gebeurd in 2008. De Nederlandse tak van Fortis wordt volledig genationaliseerd en overgenomen door de Nederlandse staat in 2008. En ook een grote brand in winkelcentrum Waterland in Spijkenisse was dat jaar. PNB Paribas die neemt 75% van de aandelen van Fortis België over. En zo'n beetje 100% van Fortis Insurance. Dan de vuurtoren van de Maasvlakte. Die wordt gedoofd en wordt niet meer aangezet in 2008. Of na 2008, hoe je het wilt hebben. En dan de heer Marty Alsanari. Hij krijgt de Nobelprijs voor de vrede. En als je denkt, wie is dat? Nou, voormalig president van Finland en VN-diplomaat. Dan de extreem rechtse politicus Jörg Haider. Die komt om bij een verkeersongeval nadat hij met dichte mist met hoge snelheid over de kop is geslagen met zijn dienstauto. En over ongelukken gesproken, de RTL-presentator Ernst Paul Hasselbach die komt ook om. Samen met een Belgische vrouwelijke collega komt hij om bij een verkeersongeval tijdens tv-opnames in Noorwegen. Dat gebeurde er allemaal in 2008. En nu weer een heel leuk

Lollipop, ja, dat wou ik net zeggen. De eerste single Grace Kelly van deze man, Mika, die kwam van het debuutalbum Cartoon in Motion in 2007 en veroorzaakte een hype rond deze zanger. Het zijn een beetje allemaal een beetje van dit soort vrolijke upbeat nummers die hij maakt. En ja, het is ook zoals met deze Lollipop, vermakelijk, vrolijk en jolijt ten top, zullen we maar zeggen. Je luistert naar De Bouwval. We hebben nog iets meer dan een uurtje te gaan met het programma. En we hebben het met je over 2008. Het jaar waarin onder andere de bankencrisis was. Ja, de bank IceSave, een onderdeel van de IJslandse bank, de Landensbank, gaat failliet. Ruim 120.000 spaarders kunnen niet meer bij hun spaargeld. Ook een aantal gemeentes en andere instellingen die daar geld hadden staan en dachten daar grote winsten mee te behalen, kregen eigenlijk hele grote verlies op hun rekening te staan. Maar ja, dat was 2008. Kan nog altijd wel gebeuren, maar nu gaan we terug naar het jaar. En dan moet ik even goed kijken. 1973. Dat doen we met de Temptations. En een van hun grote hits uit de 70e jaren. Dit is Papa Was a Rolling Stone.

Ja, ja, wat zal ik zeggen? Als je niet oplet, dan gebeurt dit. Ik wou nog net zeggen van het zit er een beetje op voor het uur en we zijn zo weer terug en dat soort dingen. Draai ik mijn eigen om, is hij in één keer afgelopen, die plaat. Ja, wat zal ik erop zeggen? Tot het volgende uur dan maar.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden

0: ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Taci was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. Oekraïense militairen hebben naar verluid de Russische generaal Anton Grunis, een van de favorieten van Poetin, gedood. Dit wordt gemeld door onder andere Russische bloggers die het Kremlin steunen en een organisatie van afgestudeerde Russische militaire scholen. De 46-jarige Grunis maakte kans op de functie van legermaarschalk, de hoogste militaire rang. Moskou denkt dat zijn verblijfplaats gelekt is naar Oekraïnse troepen. De raadkamer van de Arnhemse rechtbank heeft bepaald dat 14 verdachten van het geweld in Overasselt 90 dagen langer in de cel blijven. Eerder deze maand trokken tientallen gewapende mannen door het dorp richting het huis van drugscrimineel Jan G. Daarbij werd een 51-jarige bewaker doodgeschoten en raakten twee agenten ernstig gewond. De afgelopen weken zaten 33 verdachten vast. Deze week verschijnen er nog meer voor de raadkamer. Ze worden verdacht van onder andere moord of doodslag en het bezit van vuurwapens. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
3: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
4: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

zal niet hoeven vertellen hoe het plaatje heet. No Air, Jordy Sparks en Chris Brown uit ons basisjaar 2008. Welkom terug in het tweede gedeelte, tweede uur van de bouwval voor vandaag. We hebben het match over 2008 alweer, ja, ja. En in het eerste uur hebben we gekeken naar de hitlijsten. De hitlijst in ieder geval van de publieke omroep. En laten we nu eens gaan kijken hoe die hitlijst eruit ziet als we dan de commerciële ernaast leggen. Daar stond op nummer 10 dus, op de top 100 van het jaar 2008. En daar dan de top 10 van gaan we eens even voor je bekijken. Op nummer 10, Affinity 2008 Guru Joss. 9 was voor Alphabeat en Fascination. Dan 8, dat was All Summer Long van Kid Rock. Dan 7, Blending Love, Louina Lewis. En 6 was voor Bubbly van Colby Collette. 5, Father and Friends, Alan Clark. En 4, Valerie Mark Ronson featuring Amy Winehouse. Dan Sweet About Me van Gabrielle Climie op nummer 3. En 2 was voor Viva La Vida van Coldplay in 2008. En ook hier stond op nummer 1 in deze top 10 van de top 100 over 2008. This is the life, Amy McDonald. En straks zal er nog wel een plaatje, denk ik, gaan draaien van Amy McDonald. Alhoewel, ik denk niet deze. Nee, ze had in dat jaar wel meer hele mooie plaatjes. Laten we er daar eentje van uitkiezen. En die je straks even ten gehore brengen. Maar eerst even deze van Bluff. Ook uit 2008. Dit is Alles is Liefde.

achter de piano zitten wachten. Dus, kijken, doet hij het nog? Ah, hij doet het nog. 1967, daar komt het uit. The Beatles and the Magical Mystery Tour. That's gonna take you away. En wij gaan je meenemen naar ons basisjaar 2008 op het vliegveld Tempelhof in Berlijn. Is de laatste vlucht die wordt daar uitgevoerd. Het vliegtuig wordt daarna definitief gesloten in 2008. En er blijft dus nog maar één groot vliegveld over daar bij Berlijn. En dan bij Borgenharen, daar wordt begonnen met het Grens-Maas-project, waarin België en Nederland ieder aan hun eigen kant het stroomgebied van de Maas verder verbreedt en verdiept. En het kader van de ruimte scheppen voor natuurlijke overstromingsgebieden die we tegenwoordig hard nodig hebben.

was 2016 toen dit een hele grote hit was voor Dua Lipa. En het was een van die platen die haar gelijk op de landkaart van de hitparades heeft geplaatst. Nu terug naar 1980 en dat doen we met The Selectors en On My Radio.

oftewel Kit en... nog een keer, ja. Don't Stop, ja. Dat was ook gelijk de titel van deze plaat uit 1980. Volgens mij werd het niet zo'n grote hit, maar was het wel even leuk om er weer even naar te luisteren in dit radioprogramma. We gaan het met je hebben, of eigenlijk, we hebben het met je over 2008. Het jaar waarin Barack Obama wint de VS-verkiezingen en wordt dus president van de Verenigde Staten het jaar erop. In Malmö, daar wordt de sport- en evenementenhal Malmö Arena geopend. En de Russische journalist Michael Betrov, die wordt aangevallen en zwaar mishandeld, waardoor hij invalide wordt. Dit allemaal is het gevolg van intimidaties wegen zijn kritiek op de aanleg van een snelweg door een bosgebied in Rusland. Ook in 2008 was het Domino Day, een beetje aan het eind van het jaar. Het werd gehouden in Leeuwarden. Hier werd een nieuw wereldrecord werd daar gevestigd van 4.345.027 omgevallen stenen. Ja. Dan het Eurovisie Songfestival en dan wel de junior editie daarvan. In 2008 werd die gehouden in Limassol in Cyprus. De winnaars waren dat jaar Berzaski uit Georgië moet ik zeggen. Met hun liedje Bzzz. Ze hebben gewonnen met zo'n 154 punten toen. Het was trouwens de eerste overwinning van Georgië op het Eurovisie Songfestival. En dan dit dan de junior versie zo gezegd. En dan in Bombay, daar vinden 10 aanslagen plaats. En sommige duren daar zo'n beetje 3 dagen, die aanslagen. Van 26 tot 29 november. En dat gebeurt allemaal doordat terroristen zich verschansten in de door hun aangevallen gebouwen. Met langdurige vuurgevechten met commando's tot gevolg. En wij gaan door met 2008. En dat doen we met Leave. En dit is Wonder Woman.

Ja, wat moet ik zeggen? Een van de grootheden uit Amerika. Een van de sterke dames daar. Voor Dolly Parton en More Where That Came From. Dadelijk hebben we nog voor je Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll over de hele goede sterke vrouwen gesproken. Maar nu eerst even Miss Montreal, ook zo'n vrouw. Just a Flirt uit ons basisjaar.

Amy MacDonald. En daarmee besluiten we zo'n beetje het programma. Ja, ik krijg dadelijk nog wel een paar plaatjes van me. Maar met de Power Dames sluiten we het zo'n beetje af. En deze Power Heer. Dit is Marco Borsato in Witlicht. En ik zie je de volgende keer weer. Doei!

mijn gezicht. Ben een mens van vlees en bloed, een druppel in de oceaan. Ik ga ten onder.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst justitiële inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad.

0: Oud-president Hashim Thaçi van Kosovo is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot 25 jaar cel voor oorlogsmisdaden in de jaren 90. Op het Malieveld waren een paar duizend sympathisanten en er ontstonden ongeregeldheden. De ME werd bekogeld met onder andere stenen en takken. Drie anderen zijn in dezelfde zaak ook veroordeeld. Ze kregen straffen van 13 tot 25 jaar. De 58-jarige Thaçi was tijdens de oorlog de politieke leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger dat volgens het tribunaal honderden mensen gemarteld en gedood heeft. Afgelopen nacht is in Gaza een flatgebouw dat beschadigd was door Israëlische aanvallen ingestort. Zeker 20 mensen zijn omgekomen en 14 raakten gewond. Ook zijn er mensen vermist. Er woonden minstens 10 gezinnen in het gebouw. Een woordvoerder van de Palestijnse burgerbescherming zegt dat ze nog stemmen onder het puin vandaan horen komen. Slachtoffers zijn moeilijk te bereiken omdat reddingswerkers niet de juiste uitrusting hebben. Er wordt door sommigen met de hand gegraven. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het hele land kunnen buien vallen. Er staat een matige noordwestenwind en het is zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
1: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
4: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Leuk, en terug van weg geweest in de... Ja, tuurlijk, op de radio was een plaat thuis. Mooi toch, hè? Heerlijk. Maar daar staan ze 45. Overigens ook een productie van de... Ja, Bergman natuurlijk, hè?

Als kind trok hij met zijn ouders door Europa en het Midden-Oosten. Op de leeftijd van 10 jaar kreeg hij zijn eerste gitaar en 2 jaar later kocht hij zijn eerste elektrische gitaar. Op 14-jarige leeftijd verhuisde hij naar Vancouver. En een jaar later verliet hij de school en trok hij door Canada om op te treden. En als 18-jarige kreeg hij zijn eerste platencontract aangeboden. 1959 geboren. Die man met die rauwe stem. Haha, Brian Adams, wat een hitmeester. Dit zijn de hits en de platen voor de frustraten van toen. Wees welkom.

0: op 45, hè? Origineel op Hoes, het was 1977 van Pandemonium 1941.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: Zeggen ze vaak, lieve Leute van Heute, goede vrienden. Ja, immer ja. Oh, game weer naar Duitsland. Oh, is dat een fijne? Het is Peter.

0: De Peter Olof, I Meet You, voor immigrant 1970. Hoe lang geleden zeg je? Daar is deze artiest jong bij.
1: Begin jaren 80 geworden, je muziek was Jackie Stevenson. Dit

vier seizoenen heeft gelopen. Van 1970 tot 1974. En de hoofdrollen werden gespeeld door Shirley Jones als Shirley Patridge. En David Cassidy, die we ons vast en zeker nog wel voor de geest kunnen halen. En Shirley die speelde een weduwe met 5 kinderen. Gouden tijden herleven in de middel op de roadshow.

Ja, die hoor je niet meer tegenwoordig, hè. Robert McFerrin Jr. Of beter bekend als Bobby McFerrin. Dat was een in New York geboren Amerikaanse a cappella zanger. Die beïnvloed is door de jazzmuziek. Hij is vooral bekend van zijn wereldwijde hit Don't Worry.

de achtergrond duidelijk nog even dat zweepje van die oude vader, weet je. Hoppakee, jongens, optreden, optreden. Goeiedag dan, wat een tijd, hè. Wat een liefde voor de discotheek naar jullie toe allemaal. Om deze plaat te mogen draaien in goede, oude, leuke, lekkere tijden. Dixo-tijden. Je hoort de muziek van The Jacksons natuurlijk. En Shake Your Body Down to the Ground. Mocht vandaag heel even niet ontbreken. Evenals Mr. Billy Ocean. Ook hij staat vandaag op een erepodium in de Middle of the Road Show.

0: the Middle of the Road Show. Met Hans de Knecht.
1: Hans de Knecht. Krom is krom. En recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij. Of zoiets.

Blijf maar lekker wapperen. Tot zover de Middle of the Road Show voor vandaag. Maar gelukkig, misschien nog een keer een herhaling of zo vandaag op dit station. Of anders spreken we morgen weer elkaar gewoon gezellig. Lekker voor een hele frisse, verse uitzending.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. Dit soort stukken blijven normaal gesproken geheim, maar het kabinet maakt een uitzondering omdat ze via de media uitlekten. Minister Heijnen van Financiën blijft het ermee oneens. Hij wijst op de noodzaak om in vertrouwen met elkaar te kunnen praten. Als concepten openbaar zijn, worden politieke onderhandelingen ingewikkeld. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis. De verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Bij het eenzijdige ongeluk bij Soest met een OAT-bus vielen 5 doden en 40 gewonden. De bus schoot door de vangrail en kwam iets lager op zijn zijkant terecht. Justitie in Zwitserland doet onderzoek naar de buschauffeur. Hij wordt verdacht van dood en letsel door nalatigheid. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. De dienst Justitiële Inrichtingen wil niet zeggen om welke drugs het gaat, maar volgens het platform Crime Station zou het gaan om 300 ecstasypillen. Het is de tweede keer in korte tijd dat een medewerker van de gevangenis in Zaanstad op drugsmokkel betrapt is. In augustus is ook een medewerker ontslagen. De Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. Hij zou te maken hebben met een organisatie die kinderen uit Oekraïne naar Rusland deporteert. Dat beweren onderzoeksjournalisten van ProPublica. First Lady Melania Trump nam na dit nieuws direct afstand van hem. Haar woordvoerder zegt dat ze geen enkele relatie heeft met de oligarch en dat ook nooit te hebben gehad. En dan nog het weer. Vanavond valt er plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen van het land. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
5: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
6: Wij bewijzen dat de AM
7: wel kwaliteit heeft.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Het kabinet heeft na de eis van de Tweede Kamer bij de algemene politieke beschouwingen alsnog de conceptbegroting van eind augustus vrijgegeven. De meeste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn weer thuis. Nog 4 mensen liggen in het ziekenhuis en de verwachting is dat die donderdag naar Nederland reizen. Een werknemer van de gevangenis in Zaanstad is op staande voet ontslagen nadat hij probeerde harddrugs de inrichting binnen te smokkelen. Hij werd op heterdaad betrapt. En de Russische oligarch Umar Kremeljov, die duizenden dollars bijdroeg aan de bruiloft van de zoon van de Amerikaanse president Trump, is in opspraak geraakt. En dan nog het weer. Vanavond plaatselijk nog een bui. Vannacht is dat het geval in het noorden en westen. Er staat dan een zwakke tot matige zuidwestenwind en de temperatuur daalt naar 10 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Verhip, wat krijgen we nou? Een echte smurf? Laat me eens even kijken. Wat heb jij daaraan?
2: Een echte Miamigo jeans.
1: Een wat?
2: Een Miamigo jeans.
1: Ik zie helemaal geen vogeltje op je kontzak, joh.
2: Natuurlijk niet. Het is ook zo klein.
3: De Miamigo jeans.
4: Steeds de beste. Formidabel zeg.
5: Voor inlichtingen belt u in België het nummer 031-57-68-00 en in Nederland 016-40-42-7-29.
6: Martin's Morning Music Show met Martin van Kampen. Elke werkdag in de ochtend van 7 tot 8 op Radio Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Henk Kroes, de voormalige voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, is op 87-jarige leeftijd overleden. Kroes werd in heel Nederland bekend toen hij in 1997 de 15e en voorlopig laatste Elfstedentocht aankondigde met de woorden It geht on. Hij zat 37 jaar in het bestuur en was 25 jaar ijsmeester. Kroes stopte in 2007 als voorzitter. Bij een instorting van een goudmijn in Soedan zijn zeker 82 mensen omgekomen en 52 gewond geraakt. Dat meldt een bron binnen de paramilitaire RSF die het gebied controleert. In de mijn in de regio Kordofan zitten mogelijk nog mensen vast onder het puin. De reddingswerkzaamheden verlopen moeizaam en met beperkte middelen. Soedan is de grootste goudproducent van Afrika, maar veel mijnen werken zonder veiligheidsmaatregelen. Het leger en de RSF gebruiken de lucratieve goudhandel. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ook het maximale uit jouw

0: sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
3: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: She came in through the bedroom window, vrienden. Joe Cocker zong het voor je. Welkom bij de woensdag editie van Rockwave, de 122ste al hier. Zo lang heb ik nog nooit bij een radiostation gewerkt. Maar goed, het is CB's, 1395M, dus ik ben er lang blij dat je weer bent ingeschakeld. En mocht je aan tafel gaan, eet smakelijk hoor.
1: Van seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

1973, Roxy Music uit de tijd dat de zeezenders nog heel erg actief waren. Maar ze kregen wel al te horen dat binnenkort en het duurde nog een jaartje over moest zijn. En uit die tijd drijven QB and the Blizzards, Windows of My Eyes.

me niet staan, de Puma's. En laat Seabreeze ook niet in de kou staan, vrienden, want we zijn bezig met een donateursactie. Om het station natuurlijk in de lucht te houden, want het kost heel veel geld, zo'n 4000 euro op jaarbasis. Stuur een mailtje naar donatie@radioseabreeze.nl en per omgaande krijg je dan een berichtje terug wat eigenlijk precies de bedoeling is.

0: mooi, hè? Blood, Sweat and Tears en Heidi Ho. Wat een pakkende titel, kan ik zo zeggen, vrienden.
1: Seabreeze 1395 AM. Wim de Groot.

afgelopen 12 minuten kon je luisteren naar Ellen Foley en Meatloaf tezamen in I'll Do Anything for Love, But I Won't Do That. En de volgende die voor je klaar ligt is Super Sister.

0: Hoi, elke donderdagavond tussen 6 en 7 uur kun je luisteren naar Zender in Woelig Water. Met aandacht voor Radio Mi Amigo 272 uit 1979. Vanaf de Magdalena natuurlijk.
1: Mi Amigo 272.
0: Dus heel graag tot aanstaande donderdagavond.

0: There Ain't No Other High. The Loving Awareness Band en daarvoor Super System met She Was Naked. Dat is nog eens muziek, vrienden. Zeg, je weet het misschien, ik hou best wel van sporten. Twee keer in de week flink wandelen, twee keer in de week hardlopen. Maar fietsen, dat vind ik ook heel erg leuk. En vanuit de polder hier Almere kun je twee manieren het vasteland bereiken. Ofwel over de Hollandse brug en dan doe ik een rondje naar de meer. Ofwel over de Stichtse brug en dan doe ik een rondje bruggen, zoals wij dat hier thuis noemen. Het rondje brug is 46 kilometer hier vandaan en het rondje naar de meer is zo'n beetje 40 kilometer. En als je denkt dat ik dat elektrisch doe, no. No way.
1: Het is weer net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

The Pretty Things, Roadrunner, vond ik wel toepasselijk bij het verhaaltje van daarnet. Vrienden, het is alweer 7:15. De tijd vliegt, dus we zijn toe aan de Nederlandstaligen.

De Nederlandstalige van 6:15. De Dijk live met een groot hart. Mocht je ook een Nederlandstalige willen aanvragen of een ander plaatje, dat kan natuurlijk ook. Ga even naar mijn Facebook regio Almere, Wim de Groot. En zet het even op het pb'tje, hè. Of in Messenger, wat je wil. Komt allemaal binnen hier.

0: En achter elkaar hoorde je natuurlijk Santana met Black Magic Woman, gevolgd door I'm Just a Singer in a Rock'n'Roll Band, The Moody Blues. Het zit er weer op, vrienden, de woensdageditie, de 122e aflevering van Rockwave. Maar niet getreurd, morgenavond.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. Mensen met een langdurige betalingsachterstand bij een zorgverzekeraar krijgen straks mogelijk geen hogere zorgpremie meer. Het kabinet wil af van de zogenoemde schuldenboete. Wie langer dan een half jaar niet betaalt, komt nu bij het CHK terecht en betaalt daar 10% bovenop de gemiddelde zorgpremie. Volgens het CHK werkt die hogere premie niet als prikkel om schulden af te lossen en kunnen mensen daardoor juist verder in de problemen komen. De Tweede Kamer wordt binnenkort over de plannen geïnformeerd. De Amerikaanse FBI zegt een netwerk te hebben blootgelegd dat in opdracht van Russische inlichtingendiensten moorden wilde laten uitvoeren in de Verenigde Staten en Europa. 5 mensen zijn aangeklaagd, 3 zijn vermeende leden van de Russische inlichtingendienst. Ze zitten nog in Rusland. Volgens de FBI zouden ze sinds 2024 mensen hebben geprobeerd te recruteren voor moorden en aanslagen. Ook zouden er plannen zijn geweest voor aanvallen in onder meer Litouwen, Tsjechië en de Verenigde Staten. De Europese Commissie wil het gebruik van sociale media voor jongeren onder de 15 jaar flink beperken. Kinderen onder de 13 mogen straks geen eigen account meer hebben. Jongeren van 13 en 14 zouden een account kunnen krijgen dat door hun ouders wordt beheerd met maximaal 1 uur schermtijd per dag. Platforms moeten ook veiliger worden ingericht, net als videoplatforms, games en AI-chatbots. De Europese Commissie presenteert het wetsvoorstel morgen als onderhandelingspunt. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
4: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24

0: 20 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
1: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
0: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cibris, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Cibris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Chirper Cheap Cheap, oftewel the middle of the road. Wees welkom weer bij een nieuwe aflevering van de 70ers om 7. Dat betekent dat we het komend uurtje weer lekkere 70er jaren muziek gaan draaien. We begonnen ook al met een van die fantastische platen, 1971. Middle of the road, Chirper Chirper Cheap Cheap. Het is eigenlijk het jaar waarop diverse plaatsen in Nederland wordt geprotesteerd tegen het bezoek van de Japanse keizer Hirohito. En veel Nederlanders die Hirohito zien als het symbool van onderdrukking tijdens de Tweede Wereldoorlog. Onder de mensen die daar demonstreren bevinden zich onder andere Wim Kan. En die kennen we nog, denk ik wel, als cabaretier. Nou, wees welkom. De komende uur dus allerlei maar hele leuke muziekjes uit de 70er jaren. En onder andere dus... van alles nog wel door elkaar, maar onder andere dus deze van... Ben Kramer.
1: Door de straten van Parijs klinkt nog steeds dezelfde wijs van die oude muzikant. Je hoort hem al aan de overkant. Eens was hij toch heel beroemd. Altijd werd zijn naam genoemd. Nu is hij heel oud en grijs.

meer, maar kijken nu nog op hem neer. Hij speelt voor geld nog op de straat, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

ik nog maar een keertje. Love Hurts, oftewel Nazareth. Wees welkom, maar dat heb ik net al gezegd. Dit is het programma 70 om 7. Dat betekent dat we zo'n beetje alleen maar 70 jaren muziek is gaan draaien. Love Hurts, het kwam uit 1974. En oorspronkelijk was dat een rock and billy liedje. Maar oké, Nazareth die heeft het een beetje omgebouwd tot deze hele mooie ballad. En over ballads gesproken, nou dit is er geen. Dit is YMCA.

Juanita, oftewel Nick McKenzie uit 1973 alweer. Ja, 1973 met de vaststellingen van de codicil van Leuvenberg wordt de gemeenschap van protestantse kerken in Europa opgericht. Leden zijn de Lutherse en de gereformeerde en methodiekste kerk in Europa. Nou, meer dan 1973, de vakbondsdemonstratie voor de Surinaamse hoofdstad Paramaribo wordt, daar wordt een Joel Alspen doodgeschoten. En wat hebben we nog meer? Het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland, die treden toe tot de Europese Unie in dat jaar 1973. En wij gaan verder met muziek. En dat doen we met The Kings uit 1970. Dit is Lola.

I Want. Hoe moet ik dan eigenlijk wel zeggen? Dit was de enige echte You're the One That I Want. Oftewel John Travolta en Olivia Newton-John. De single was in 1978 een wereldwijde hit. Dat in een flink aantal landen op nummer 1 terechtkwam in de hitparades. In Nederland werd de plaat een gigantisch hit. De plaat stond 8 weken op nummer 1 in de nationale hitparaden. En 9 weken op 1 in de Nederlandse top 40. En 5 weken op 1 in de Tros top 50, die toen allemaal op 1 zender te horen waren. Hilversum 3. Even kijken waarin de plaat in totaal zo'n beetje 70 weken in de lijst stond. 27, moet ik goed zeggen. Weken stond deze plaat genoteerd. Dan de Europarade, die was er ook nog. Daar werd eveneens de nummer 1 positie bereikt. En dan gaan wij door met muziek. En wij gaan door met Patsy Gallant, From New York to L.A.

als de pont dan weer zijn weg zoekt door het ruime sop, dan komen er werktuigelijk gedachten.

en hier heen en weer. Oftewel de heer Dr. Anders P. En die, ja, zeg maar de taalvirtuoos uit 1973. En dan, je hoort het al op de achtergrond, uit 1975. ABBA is dit. En Mamma Mia.

Ja, echt fantastisch. Oftewel, Radar Love, The Golden Earring. Het is afkomstig van het album Mountain Man uit 1973. En van de ene grote groep gaan we naar de andere grote groep. En dan heb ik het over Queen. Dit is The Crazy Little Thing Called...

0: Ja, heel lekker, heel rustig. Your Song, Elton John. Het nummer verscheen op zijn tweede album, Elton John, uit 1970. Tenminste, in de Verenigde Staten was dat dan. En dan nu iets heel anders. We gaan van Engeland, zeker Amerika, naar Down Under. Dat doen we dan met AC/DC. En je hoort het al, het is slechts de 8e nummer van het album. Dit is Whole Lot of Rosie.
1: I won't tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small.

God of Rosie, AC/DC. Hey, het zit er weer op voor mij. Ik zie je volgende week, dezelfde tijd, weer terug hier op deze zender met weer een nieuwe aflevering van de 70ers om 7. Hey, de groeten. Doei!

0: down. Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoge beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Nepal heeft het aantal vermisten na de verwoestende vloedgolf van eind augustus flink naar boven bijgesteld na een nieuwe inventarisatie in de getroffen gebieden. Volgens de autoriteiten worden 6150 mensen vermist, ongeveer 1000 meer dan eerder werd gemeld. Zeker 1400 lichamen zijn inmiddels geborgen, maar het merendeel van de slachtoffers is nog niet geïdentificeerd. Ook in buurland China zijn veel mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al weken naar slachtoffers en mogelijke overlevenden onder het puin. En een 14-jarig meisje uit het Brabantse Mierlo is aangehouden voor de vernielingen aan een basisschool. Een groep jongeren drong zondag de school binnen en richtte daar grote schade aan. Digiborden en ramen werden vernield, meubels omgegooid en lesmateriaal door de lokalen gegooid. De schade wordt geschat op ongeveer 100.000 euro. Door de vernielingen kon de school meerdere dagen niet open. De politie onderzoekt de zaak en verwacht mogelijk nog meer aanhoudingen. Het weer. Vanavond blijft het niet overal droog en kan vooral in het noorden en oosten nog een bui vallen. Later wordt het droger en klaart het op. Het is 13 tot 16 graden bij weinig wind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
5: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
6: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
7: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft.

Ja, de zangeres zonder naam die zong er ook altijd over, hè? Maar dat ging op een hele andere ludieke wijze. Mexico, Mexico. Zal me niet nadoen. Les Humphrey Singers dus in Mexico uit 1972. En goedenavond. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Avonddienst hier op Seabreeze. En ik ga het weer doen tot een uur of 10. Ik ga de dag weer een beetje afsluiten. Ja, het is weer woensdag, hè? Dus ja. Goed, wat hebben we voor jou in petto? Natuurlijk weer die toekomst van toen. En deze keer heb ik gekozen voor David Grant en Jackie Graham. En Could It Be I'm Falling In Love? En straks in het tweede uur natuurlijk het origineel. Dan gaan wij naar de jaren 60. En wat hebben we nog meer? Natuurlijk leuke muziek uitgekozen. En, oh ja, ik vergeet nog één onderwerp voor wat betreft het eerste uur. We gaan naar die British Invasion of de Britse invasie. En welke dat wordt, dat hou ik nog even geheim. Ik zeg in ieder geval een hele goede avond. En ja, dat hoef ik eigenlijk niet te zeggen. Want dat zegt de jingle zometeen ook wel. Dus dat is dubbel op. Nee, dat dan. Goed, welkom.

0: duurden de plaatjes maar heel kort. En waarom duurden ze heel kort? Om zoveel mogelijk in een jukebox te krijgen. Millie Small. En dat noemden ze dan ska. Ja, ik kan het moeilijk vinden hoor bij deze plaats. My Boy Lollipop. En daarvoor hoorde je Pat Benatar en Love is a Battlefield. Ja, is soms een slagveld. Goed. Dan nu, de toekomst van toen. Deze keer heb ik gekozen voor David Grant. Featuring Jackie Graham. En Could It Be I'm Falling In Love. En straks in een tweede uur krijg je het origineel van mij te horen. En wat erna komt, Lee Towers. En die gaat je feliciteren. En dat doen we dan ook namens Seabreeze.
1: De toekomst van toen.

0: Blasio was volgens mij de eerste van de Litouwers waar hij succes mee boekte. Dit was volgens mij niet de opvolger, maar wel een leuke plaat. Happy Birthday Baby uit 1979 in naam Seabreeze. Gefeliciteerd Flopstart. En dan nu gaan wij onderweg naar Oasis en Wonderwall. En Oasis gaat volgend jaar weer optreden. Een aantal optredens in de Johan Cruijff Arena, heb ik gehoord. En daarna Jimmy Cliff en Reggae Night uit 1983. En die draai ik eigenlijk omdat ik gisteravond het programma hoorde hier op Seabreeze, wat betrekking heeft tot reggae muziek. Ja, en daarna dan gaan we eens even kijken naar de jaren 70. Want dan hebben we ook nog Lucy, hoe heet ze ook alweer? Lucy Fernandez en Lay Your Love on Me uit 1977. Maar zo is het niet. Eerst Oasis en Wonderwall uit de jaren 90.
1: Radio Seabreeze, 1098 en 1395.

0: Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: Luister jij ook mee?

0: Luisa Fernandez. A Layer of Love on You uit 1977. Hoe oud was ik toen? Een jaar of 15, 16 denk ik. Ja, goed, maar dat doet er ook allemaal niet toe. En dan nu zijn we toe aan die Britse invasie. Die British invasion mag je ook zeggen. Het is maar hoe je het uit wil spreken. We gaan naar Crispian St. Peters. Geboren als Robin Peter Smith. Hij was een Britse pop singer songwriter. Vooral bekend om zijn werk in de jaren 1960. Oftewel de 60e jaren. Met name hitnummers geschreven door het duo The Changing Times. Waaronder de Pied Piper die we zo dadelijk gaan horen. Robin Peter Smith werd geboren in Swanley. Kent, dat ligt in Kent, ja. En ging naar de Swanley Secondary Modern School. Hij leerde gitaar en verliet in 1954 de school om assistent bioscoopoperator te worden. Als jongeman trad hij op in verschillende relatieve onbekende bands in Engeland. In 1956 gaf hij zijn eerste live optredens als lid van de Hard Travelers. Nu dus Crispian St. Peters en de Pied Piper. En daarna Bros. De Bros, ja, uit de jaren 90. Where is the love? Dat vraag ik me soms af, ja.
1: The greatest music ever made. Classic hits.
2: Seabreeze. Seabreeze AM.

Doe me denken aan Bos. Dat was een reclame met Adelle Bloemendaal, geloof ik, hè? En de Bros, die kunnen we dan wel... Well, I'll be famous. Where the love? Where's the love, ja. Niet zo succesvol geweest. En daarvoor hoorde je natuurlijk die British Invasion of de Britse invasie met Christian St. Peters en de Pied Piper. Nu onderweg Anita Meijer en They Don't Play Our Love Song Anymore. Was ook een hele grote hit voor haar. En daarna Silver Pozzoli en Around My Dreams. Ja, wat kun je daarbij bedenken? Radio C.

0: Een echte zomerhit uit 1985. Alhoewel de zomer zo'n beetje voorbij is. Hè. We gaan weer naar de winter toe. Die komen dagen. Het wordt weer langzaam donker ook. Als je het in de gaten hebt. Hè. Ja, dan moet je toch even aan wennen. Silver Bozzoli en Around My Dreams. En ik ga naar mijn laatste plaat voor het eerste uur. Want het nieuws zit eraan te komen van 9 uur. En ik laat je heel even achter met Toontje Lager. En zoveel te doen. Nou, dat ga ik ook even doen, want ik ga even naar het kleine kamertje. Ik zeg graag tot zo na het nieuws.
1: Seabreeze, het snelst groeiende AM-station van Nederland.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. De Zuurhofbrug van de A15 richting de Maasvlakte is deels afgesloten. Bij een inspectie zijn scheuren gevonden in een dragend onderdeel van de brug. Rijkswaterstaat laat verkeer daarom voorlopig over de vluchtstrook rijden. En dat levert naar verwachting 20 tot 30 minuten vertraging op. Vooral vrachtverkeer wordt geraakt. Rijkswaterstaat wil het verkeer zo snel mogelijk in beide richtingen over de nieuwe Zuurhofbrug laten rijden. Die werd in 2021 naast de oude brug gebouwd. De al jaren voortvluchtige Osama B. is vanochtend in Parijs opgepakt. De Utrechter werd vorige week in hoger beroep veroordeeld tot ruim 11 jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de voorbereiding van de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. B. werd op luchthaven Charles de Gaulle door de douane uit de rij gehaald. Zijn advocaat zegt dat hij opgelucht is dat hij is opgepakt. Volgens hem is hij moe van het jarenlang vluchten voor justitie. De verwachting is dat B. snel aan Nederland wordt overgedragen. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
3: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sibris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
5: Er is maar één man die eigenlijk avonddienst heeft. Hier is Herman Kramer.
6: Had je bedouwd?

probeer me denkbeeldig wel eens in te denken van I'm a train. Ik ben een trein. Ja. Hangt er vanaf? Nee, dat lukt me niet zo snel. Albert Hammond en I'm a train uit 1974, terwijl vandaag de treinen staakten. Hè? Staakten, want volgens mij rijden ze alweer. Of althans, ze moeten op gang komen. Hè? Welkom bij het tweede gedeelte avonddienst hier op Seabreeze FM. Wat zeg ik? Seabreeze FM? Nee, Seabreeze AM. Je moet een andere frequentie hier kiezen, hè man? Goed. Nou, wat gaan we nog krijgen? Natuurlijk de toekomst van toen met John Layton en Johnny Remember Me uit het jaar 1961. Je hoorde er straks in het eerste uur John Spencer en Johnny, vergeet me niet, maar dan in een andere taal straks. En we hebben het uitgebreide weerbericht. Wij hebben de... Wat hebben we nog meer? Natuurlijk de toekomst van toen. En niet te vergeten ook nog een tv-tune. Oftewel, deze keer gaat hij naar een film. Een hele bekende. Maar nu eerst de Bengals en Walk Like an Egyptian. En daarna een jaren 60 blaad met de Dave Clark 5. En Bits en... Wat was het? Bits and Pieces uit 1964. Seabreeze

0: tegenwoordig over bits praat, dan praat je over de digitale wereld, hè? Maar ja, die was er toen nog niet. De Dave Clark 5 en Bits and Pieces. Ja, ja, en dat uit de jaren 60. Dan zijn we toe aan die toekomst van toen. Ik zei het al, John Spencer was de eerste die ik draaide. En Johnny Vergeet Me Niet uit 1983 die ik in het eerste uur draaide. Maar meestal heeft dat toch ook wel weer een origineel. En deze keer gaan we naar John Layton. En Johnny Remember Me is een lied geschreven door... moet ik het even goed uitspreken? Geoff Goddard. En Goddard schreef het lied tijdens het ontwaken en zong het in op zijn bandrecorder die we toen nog hadden. John Layton was samen met Bobby Stevens de eerste artiest die het opnam. Later volgden nog bijvoorbeeld Show Waddy Waddy, de cultband The Meteors en Bronski Beat in een medley. Voor Nederland van belang was John Spencer natuurlijk. Het lied is geschreven als een zogenaamd teenage tragedy song. De dood als centraal thema hebbend. Dit leverde destijds zonder meer een ban op van sommige radiostations. Die draaiden dat gewoon niet. Nee, maar ik wel. John Layton en Johnny Remember Me.
1: De toekomst van toen.

Ik heb wat in de afgelopen, nog geen uur te gaan. Ik heb wel met de naam Johnny. Ja, je had net ook John Layton en wat hadden we nog meer? John Spencer. En die zongen ook over Johnny. Dus ik dacht van nou, deze er ook maar achteraan van Johnny Kruijkamp. En zeg maar dag met je handje. Ja, het is ook eigenlijk wel een beetje einde van de zomer, hè? Goed. En dan nu het weer. Ja. Morgen is het wisselend bewolkt. En op veel plaatsen blijft het droog. En aan het begin van de dag is landinwaarts een lokale bui mogelijk. En later op de dag maken de kustgebieden een kleine kans op een enkele bui. Er staat een matige wind uit het zuidwesten tot westen. En het wordt ongeveer 19 graden. Dan vrijdag is de buienkans weer wat groter. Maar er zijn ook droge periodes met zon. Bij een matige zuidwestenwind wordt het op de meeste plaatsen 19 of 20 graden. En daar moeten we het weer mee doen de komende dagen. Nu onderweg Alexander Stan en Mr. Saxo Beat uit 2005. En daarna Jesse Green. Nice and slow.

0: gezelligheid in je kamer. Dit is Herman Kramer.
1: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
2: Luister jij ook mee?

0: Jesse Green, Nice and Slow. In de achterkant van die single was gewoon ik strip of zoiets. Maar goed. En daarvoor hoorde je Alexander Stan en Mr. Saxo Beat uit 2005. En wat gaan we nu doen? Nou, we gaan namelijk naar een film. Een bekende track van die film natuurlijk. Saturday Night Fever. Dat is een Amerikaanse dancefilm uit 1977, geregisseerd door John Badham. En de film vertelt het verhaal van Tony Manero, gespeeld natuurlijk door John Travolta. Een probleemjongere uit de wijk Brooklyn, die om zijn problemen te vergeten de plaatselijke discotheek maar eens induikt. Maar hij zich ontpopt tot de koning van de dansvloer. En die dansvloeren, ja, die waren vroeger verlicht, hè? Ja, dat ken je misschien nog wel uit de jaren 70. Dus nu, Saturday Night Fever, gezongen door de Bee Gees. En daarna Timeless uit de jaren 90 met Where is the Love?
1: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.

0: No. Ga, moest eventjes hardlopen, want moest even naar het toilet toe. Nou, net de plaat afgelopen soms. Helen Oates en I Can Go For That. En daarvoor Timeless, Where Is The Love We Used To Know. Met z'n allen hebben we dat toch nodig. Maar soms denk ik wel eens bij mezelf van, nou, als ik de wereldsituatie nu zo zie, dan denk ik van, nou. Oké, goed. Dan nu gaan we naar de jaren 60 met Ricky Nelson en Hello Mary Lou uit 1961. Daarna David Bowie en Heroes. En die werd uitgebracht in oktober, exact te zijn, 1977.
1: Pure nostalgie. Pure muziek.

0: Supertramp. En it's raining again. Dus twee platen die over het weer gingen. Ja, en zoals ook Johnny Krijkamp. En zeg maar dag met je handje, dag zomer. Nou, ik ga inderdaad afscheid nemen. Ja, ik ga er weer van tussen. Ik bedank je voor het luisteren. Veel plezier zo dadelijk met de non-stop. En natuurlijk voor straks welterusten. En ik ben er volgende week natuurlijk weer op woensdagavond tussen 8 en 10 met avonddienst. Klatje achter met Imagination en Body Talk. Tot dan.
1: De middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met een kwart procentpunt naar maximaal 4%. De Fed wil daarmee de inflatie afremmen, want de prijzen in de Verenigde Staten stijgen nog altijd sneller dan gewenst. Door de rente te verhogen wordt lenen duurder en geven consumenten en bedrijven doorgaans minder makkelijk geld uit. Het is de eerste renteverhoging in ruim 2 jaar. President Trump had juist aangedrongen op een renteverlaging, maar de centrale bank is onafhankelijk. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp voor maximaal 430 vluchtelingen. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. Er komen woonunits voor gezinnen en alleenreizenden. De gemeente zorgt voor begeleiding en dag- en nachttoezicht. Omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd en kunnen volgende week tijdens een informatieavond vragen stellen. De locatie in Nijmegen-Noord maakt later plaats voor woningbouw. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. De Zweden gingen zondag naar de stembus. Lange tijd bleef het spannend en wisselde de zetelverdeling tijdens het tellen regelmatig. Volgens de omroep is een ommekeer niet meer mogelijk. De uitslag is een tegenvallen voor de rechtse coalitie van premier Ulf Christensen. De definitieve uitslag wordt morgen verwacht. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. De 61-jarige acteur speelde de Goedheiligman sinds 2011 en is daarmee de op één na langst spelende acteur in de rol. Alleen Bram van de Vlucht was langer Sinterklaas. De Wallen neemt afscheid met zijn bekende dag hoor en de boodschap wees lief voor elkaar. Wie hem opvolgt is nog niet bekend. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente met 0,25 procentpunt naar maximaal 4%. En dat terwijl president Trump juist aangedrongen heeft op een renteverlaging. In Nijmegen komt eind november een tijdelijk asieldorp. De opvang moet het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ontlasten. De centrumlinkse oppositie heeft de verkiezingen in Zweden gewonnen. Dat meldt de Zweedse publieke omroep SVT nadat vrijwel alle stemmen zijn geteld. En Stefan de Wallen stopt na 15 jaar als Sinterklaas in het Sinterklaasjournaal. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Het is fris, het is helder, het is dorstlessend, het is lekker, het is 7-Up. Wat is het?
2: 7-Up?
3: 7-Up. De enige smaak die geen kleur nodig heeft.

Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: besturingstechniek. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Bij de TU Eindhoven is vanochtend een college afgelast na een incident met een student. Die zou in een volle collegezaal racistische opmerkingen hebben gemaakt en een nazi-groet hebben gebracht. Medestudenten grepen in, waarna een vechtpartij ontstond. De politie en de universiteit onderzoeken de zaak. Vanmiddag is in Eindhoven een verdachte aangehouden voor bedreiging. Het is niet duidelijk of dat de betreffende student is. Amsterdam wil het verbod op buitenslapen schrappen. Dak- en thuislozen mogen dan dus buitenslapen, maar dat betekent niet dat alles is toegestaan. Wie bijvoorbeeld in een portiek of voor een ingang ligt en daar overlast veroorzaakt, kan nog steeds een boete krijgen. Burgemeester Halsema zegt dat dan wordt opgetreden vanwege de overlast en niet vanwege het buitenslapen zelf. De gemeenteraad bespreekt het voorstel volgende week. Het weer. De meeste buien verdwijnen geleidelijk, maar lokaal kan nog een spat regen vallen. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden en de wind draait naar het zuidwesten. Morgen volgen opnieuw buien en regen. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Soms begint de avond met een gevoel dat je niet meteen kunt plaatsen. Alsof de muziek je alvast iets wil vertellen. Hier vind je de klanken die je meenemen zonder haast. Welkom bij Dream Sessions.
1: Would

gevoel zit soms verstopt tussen twee noten. Alsof een nummer precies weet wat jij nog niet kunt zeggen. In Dream Sessions hoor je die momenten, waar de nacht langzaam overgaat in herinneringen.

zijn liedjes die je raken zonder dat je het doorhebt. Ze kruipen stilletjes onder je huid en blijven daar even hangen. Dit is zo'n moment waarop alles samenkomt. Zo'n moment heb je met Dream Sessions.

Sommige nachten vragen om zachtere klanken. Om muziek die niet op de voorgrond staat, maar alles zegt. Laat je meevoeren zonder precies te weten waarheen. Fijn dat je luistert naar Dream Sessions.

zijn momenten waarop muziek net iets meer binnenkomt. Alsof elke toon precies op de juiste plek valt. Je hoeft niets te doen, alleen maar te luisteren. En het gevoel volgt vanzelf.

stilte. Alsof de muziek nog even blijft hangen in de lucht. Wat je gehoord hebt, neem je mee de nacht in. Fijn dat je erbij was en dat je dit met ons wilde delen. Tot de volgende aflevering. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingenbronnen. Satellieten zouden kort voor de aanvallen over Amerikaanse bases zijn gevlogen en onder meer luchtafweer en andere doelen in kaart hebben gebracht. Rusland ontkent dat het Iran met satellietinformatie heeft geholpen en noemt de berichten nepnieuws. 4 exemplaren van een nog te verschijnen boek over prinses Diana zijn gestolen uit een vrachtwagen in Nederland. Het gaat om Zwanenzang, geschreven door Diana's broer Charles Spencer. De diefstal vond maandag plaats op een parkeerplaats, terwijl de chauffeur in zijn cabine overnachtte. De Britse uitgever maakt zich zorgen dat de inhoud uitlekt, omdat het boek volgens Britse media onthullingen bevat over Diana's huwelijk en de reactie van koning Charles na haar dood. Het boek verschijnt volgende week. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar zo'n 12 graden en de zuidwestenwind is zwak tot matig. Donderdag wordt het bewolkt en vooral later zijn er buien. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: De 1395 HM is er even niet.
3: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sea Breeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: viel mehr Spaß als ich.
1: Radio Seabreeze, 1098 or 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op Radio Seabreeze. Na de eerste dag van de algemene politieke beschouwingen is nog altijd onduidelijk hoe het minderheidskabinet van premier Jette een meerderheid voor de Prinsjesdagplannen gaat vinden. Een totaalakkoord met de oppositie lijkt verder weg. JA21-leider Eerdmans wil per begroting bekijken welke plannen zijn partij kan steunen. Ook de VVD ziet daarin een mogelijke uitweg. Coalitiepartijen D66 en CDA houden voorlopig vast aan bredere meerderheden. Premier Jette reageert donderdag op het debat. De Italiaanse regering schaft volgend jaar tijdelijk de wegenbelasting af. Daarmee wil premier Giorgia Meloni automobilisten tegemoetkomen vanwege de hoge brandstofprijzen. De maatregel geldt voor miljoenen auto-, motor- en scooterbezitters. Critici noemen het een poging om kiezers voor zich te winnen, omdat Italië volgend jaar verkiezingen houdt. De maatregel kost de Italiaanse schatkist ruim 2 miljard euro. De regering zegt de belasting uiteindelijk helemaal te willen schrappen. Russische spionagesatellieten hebben mogelijk geholpen bij Iraanse aanvallen op Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Dat meldt CNN op basis van Amerikaanse en internationale inlichtingen.